Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De Italiaanse minister van Defensie, Guido Crosetto, heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, aangeboden om als adviseur in Italië te komen werken. Crosetto belde Fedorov de dag na zijn ontslag en zei dat hij ontroerd was door het aanbod. Fedorov wordt geprezen voor zijn bijdrage aan militaire innovatie en dronecapaciteit in Oekraïne. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten die het luchtruim binnendrong. Een F-16 gevechtsvliegtuig haalde het onbemande toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. De schending werd om 8 uur 22 opgemerkt. Vrijdag schoot Roemenië voor het eerst een drone neer. Volgens aanklagers ging het om een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. De onderzoeksrechter plaatste haar onder aanhoudingsmandaat na doorzoekingen in haar woning en op haar werkplek. Er zijn geen verdere details gedeeld. VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië. Dit is het eerste bezoek van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan het land sinds 2009. Minister van Buitenlandse Zaken Assad al-Shaybani ontving Guterres op de internationale luchthaven van Damascus. Tijdens zijn driedaagse bezoek zal hij de steun van de Verenigde Naties uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De Amerikaanse president Donald Trump gaf grappen en sneren tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington. Dit was de tweede keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april was afgebroken door een gewapende man. Trump bekritiseerde de fake news media en noemde onder andere journalist Don Lemon en politica Ilhan Omar. Het diner eert de persvrijheid in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

103.1 FM. Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. De Comayas.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.

0: Mijn naam is Esme Gijmans en dit is het nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft de krijgsmacht opdracht gegeven een militair transportvliegtuig in te zetten voor de brandbestrijding in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Land. Het toestel kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee Dash-blusvliegtuigen. De branden hebben meer dan 22.000 hectare verwoest en 100 gebouwen in de as gelegd. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Italiaanse minister van Defensie, Guido Crosetto, heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, aangeboden om als adviseur in Italië te komen werken. Crosetto belde Fedorov de dag na zijn ontslag en zei dat hij ontroerd was door het aanbod. Fedorov wordt geprezen voor zijn bijdrage aan militaire innovatie en dronecapaciteit in Oekraïne. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten die het luchtruim binnendrong. Een F-16 gevechtsvliegtuig haalde het onbemande toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. De schending werd om 8:22 opgemerkt. Vrijdag schoot Roemenië voor het eerst een drone neer. Volgens aanklagers ging het om een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. De onderzoeksrechter plaatste haar onder aanhoudingsmandaat na doorzoekingen in haar woning en op haar werkplek. Er zijn geen verdere details gedeeld. VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië. Dit is het eerste bezoek van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan het land sinds 2009. Minister van Buitenlandse Zaken Assad al-Shaybani ontving Guterres op de internationale luchthaven van Damascus. Tijdens zijn driedaagse bezoek zal hij de steun van de Verenigde Naties uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: door buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. En meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. De onderzoeksrechter plaatste haar onder aanhoudingsmandaat na doorzoekingen in haar woning en op haar werkplek. Er zijn geen verdere details gedeeld. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft de krijgsmacht opdracht gegeven een militair transportvliegtuig in te zetten voor de brandbestrijding in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Land. Het toestel kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 Dash-blusvliegtuigen. De branden hebben meer dan 22.000 hectare verwoest en 100 gebouwen in de as gelegd. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Italiaanse minister van Defensie, Guido Crosetto, heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, aangeboden om als adviseur in Italië te komen werken. Crosetto belde Fedorov de dag na zijn ontslag en zei dat hij ontroerd was door het aanbod. Fedorov wordt geprezen voor zijn bijdrage aan militaire innovatie en dronecapaciteit in Oekraïne. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten die het luchtruim binnendrong. Een F-16 gevechtsvliegtuig haalde het onbemande toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. De schending werd om 8:22 opgemerkt. Vrijdag schoot Roemenië voor het eerst een drone neer. Volgens aanklagers ging het om een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië. Dit is het eerste bezoek van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan het land sinds 2009. Minister van Buitenlandse Zaken Assad al-Shaybani ontving Guterres op de internationale luchthaven van Damascus. Tijdens zijn driedaagse bezoek zal hij de steun van de Verenigde Naties uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
6: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
5: Oh, is die er weer?
6: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
4: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
6: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
5: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
6: Island Vibes, nu in de winkel.
7: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Turista, riba bo isla. Sing maleta, pero ku hopi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupaline limoncello. Pa 35.90. Y pa 9.99, boti un bio pizza de un forno, dushi di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta, pa 6.99. Cada simang, un destination novo.
0: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servier Frais. Rosé, oh!

0: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimonbv.com. Koimon, everything you need to succeed.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Mijn naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties in het land. Jongeren eisen zijn vertrek vanwege onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogingen reflecteren ook onvrede over werkloosheid en corruptie. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de protesten van de kakkelakkenbeweging. Zaterdag vindt er een derde overleg met de regering plaats. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. De onderzoeksrechter plaatst haar onder aanhoudingsmandaat na doorzoekingen in haar woning en op haar werkplek. Defensieminister Theo Franke zegt tevreden te zijn over het optreden van de veiligheidsdiensten. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft de krijgsmacht opdracht gegeven een militair transportvliegtuig in te zetten voor de brandbestrijding in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. Het toestel kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 Dash-blusvliegtuigen. De branden hebben meer dan 22.000 hectare verwoest en 100 gebouwen in de as gelegd. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïnse minister van Defensie Mykhailo Fedorov aangeboden om als adviseur in Italië te komen werken. Crosetto belde Fedorov de dag na zijn ontslag en zei dat hij ontroerd was door het aanbod. Fedorov wordt geprezen voor zijn bijdrage aan militaire innovatie en dronecapaciteit in Oekraïne. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten die het luchtruim binnendronk. Een F-16 gevechtsvliegtuig haalde het onbemande toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. De schending werd om 8:22 opgemerkt. Vrijdag schoot Roemenië voor het eerst een drone neer. Volgens aanklagers ging het om een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Erik Hagedoorn.
8: Even weer lekker herinnering ophalen tot aan de klok van 12 uur.
7: Paradise FM.

0: Nou, goedemorgen.
1: Hey, SFM.
0: Zo, dat is even wakker worden. Lekker, ik dacht, ik reed naar de studio. Ik denk, nou, er is weer genoeg te doen op dit eiland. Er komen allemaal mensen tekort. Misschien moeten we maar eens met z'n allen gaan solliciteren. Nou, voor degenen die er nog natuurlijk niks te doen hebben de hele dag of geen werk hebben. Een prachtige hit, omgebouwd door de Janssen Bach Band. Origineel is van de Spencer Davis Group. Komt natuurlijk uit het zuiden. En dan ben ik niet zo goed in de taal van het zuiden van Nederland. Maar ik heb me laten vertellen dat het een beetje krempel is. Krempel is, ik spreek het natuurlijk helemaal verkeerd uit. Maar het schijnt iets van, rommel te zijn, zoiets. Ja. En in ieder geval, goedemorgen. Welkom bij de allerbeste 80's en 90's tot aan 12 uur. We nemen je weer mee op de reis in het verleden. Ik heb ze weer een hele bende voor je klaarstaan, maar je mag ze ook aanvragen, hoor, dat weet je. 675-1031, dat is ons WhatsApp-nummer. En dan mag, zolang het maar tussen de 70, 80, 90 jaar is, dan mag je het er wel even aanvragen. Wat heb ik zometeen voor je? De Maná. Oh, uit Mexico. Pieza cabeza. Altijd leuk om terug te horen. En ook aangevraagd vanmorgen. Ja, voordat ik hier binnenkwam stond hij al in het lijstje, dus dat gaan we natuurlijk gelijk voor je doen. En eentje van de, uit de jaren 90, de Backstreet Boys.
2: Met Erik op een trip down memory lane. Het 80s, 90s weekend op

tot één zou ik je willen kussen. De pieza cabeza. Oh, heerlijk, de Mexicaanse band Maná. Uit de jaren 90 aangevraagd op 675-1031. Over Maná gesproken, ik heb ze ooit eind jaren 90, 1998 volgens mij gezien in 99, ben ik niet meer precies, maar een van die twee jaren in Poliedro in Venezuela. Toen ging het al wat mis, maar het concert was top, helemaal top. En natuurlijk in 2014, om precies te zijn op 30 augustus, hier op het eigen North Sea Jazz. Zo'n 12 jaar geleden, mensen. Oh, waar blijft de tijd? Zou het misschien een idee zijn voor de organisatie om in 2027 deze mensen maar weer eens uit te nodigen? Ja. Lijkt me wel. Ik kan in ieder geval. Ik heb gisteren de kaartjes gekocht voor 3 dagen. Lekker. En ik ben me al mentaal aan het voorbereiden. Nou, zometeen de Cure. Even lekker wakker worden met eentje uit de...

0: nummers pareltjes. Hier op de redactie. In het studio. In de studio. En er mag er zijn, 1989 mensen om precies te zijn. The Cure and Lullaby. Echt zo'n lekkere zaterdagochtend of zondagochtend nummer, ja. Dan ben je net wakker, kopje koffie erbij, in de hangmat liggen. Wat ga ik doen vandaag? Niks. Ga ik iets leuks doen of ga ik me gewoon lekker liggen vervelen? Nou, lekker toch? Het is 1975 en een van de grotere hits uit Amerika wordt geboren. Prachtig pareltje, aangevraagd op 675-1031. The Bellamy Brothers.
1: Goeie keus. Volgens mij nog net geen jaren 80, maar wel een erg lekkere...

0: paradisefm.cw.
1: Mingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
3: Blue, blue, blue.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
3: Bluefin, Bluefin,
5: ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: Ontdek bluefincharters.com.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij...

0: met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Door.
3: Heerlijke schijfjes weer, Erik. Ga zo door. Lekker man.
2: Met Erik op een trip down memory lane.

Hij is even techneut in dienst hebben. Dani, om precies te zijn. En die heeft voor mij speciaal, omdat ik een van de ouderen ben, zo niet de oudste van dit station, de koptelefoon dusdanig hard gezet dat het een beetje jaren 80 geluid geeft. Nou, en dat komt dus prachtig, prima, mooi, dankjewel uit. Als dan YouTube wordt aangevraagd op 675-1031... en dan hoor je Pride in the Name of Love, en dan kan ik gewoon niet anders dan de koptelefoon op standje gevaarlijk zetten, ja. Dat heb je dan. En daar ben ik blij mee, want ja, het gaat toch al over de 60. Dus ja, wat maakt dat dan nou uit? Ik ben wel zuinig op de oortjes, maar soms moet je even een beetje stout zijn. Nou, bij deze dan. Zometeen de Tears for Fears uit de jaren 90, of de jaren 80, 1984 om precies te zijn, met Shout. Er is een hele fijne van de Amerikaanse.

Dat is natuurlijk ook een van de dingen die je kunt doen op de zaterdagmorgen. En dat is natuurlijk verhuizen. Ja, ik kreeg net een verzoekje binnen van Tom. Tom is bezig en zegt, heb je nog iets leuks voor me? Wij zijn namelijk aan het verhuizen. Nou, ik moet zeggen, vroeg UB40 aan. Nou ja, ik denk dan, gaat het tempo is niet echt heel hoog, Tom. Natuurlijk wel een mooi nummer uit de jaren 80. Ooit uitgebracht door Lord Creator uit 1970. En later in de eind jaren 90... 89, zo begin jaren 90. Werd het een dikke hit in Europa. Even over dat verhuizen van Tom. Ik weet niet, Tom, maar daar moet echt iets, even iets stevigers bij.

0: in het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties in het land. Jongeren eisen zijn vertrek vanwege onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogingen reflecteren ook onvrede over werkloosheid en corruptie. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de protesten van de kakkelakkenbeweging. Zaterdag vindt er een derde overleg met de regering plaats. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. De onderzoeksrechter plaatst haar onder aanhoudingsmandaat na doorzoekingen in haar woning en op haar werkplek. Defensieminister Theo Franken zegt tevreden te zijn over het optreden van de veiligheidsdiensten. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft de krijgsmacht opdracht gegeven een militair transportvliegtuig in te zetten voor de brandbestrijding in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. Het toestel kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 Dash-blusvliegtuigen. De branden hebben meer dan 22.000 hectare verwoest en 100 gebouwen in de as gelegd. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïnse minister van Defensie Mykhailo Fedorov aangeboden om als adviseur in Italië te komen werken. Crosetto belde Fedorov de dag na zijn ontslag en zei dat hij ontroerd was door het aanbod. Fedorov wordt geprezen voor zijn bijdrage aan militaire innovatie en dronecapaciteit in Oekraïne. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten die het luchtruim binnendronk. Een F-16 gevechtsvliegtuig haalde het onbemande toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. De schending werd om 8:22 opgemerkt. Vrijdag schoot Roemenië voor het eerst een drone neer. Volgens aanklagers ging het om een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry schat, ik kan het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Erik Hagedoorn.
2: En weer voor je klaarstaan uit 85. The Waterboys and the Hole of the Moon.
1: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Yeah. Het 80s, 90s weekend. Met Erik Hagedoorn.

0: Uit 1985, om precies te zijn.
1: Paradise FM.
0: De oprichter van deze Schotse band, Mike Scott, kreeg ooit eens de vraag van zijn vriendin. Zegt, joh, hoe moeilijk is het om een nummertje te schrijven? Nou, hij ging zitten, schreef The Hole of the Moon. Nou, mooie kan het niet, een dikke top 40 hit uit de jaren 80. En nu werd hier lekker aangevraagd op 675-1031. En we draaien ze graag voor je, dat weet je natuurlijk. Zometeen heb ik voor je John Hyatt. Have a little faith in me. Maar eentje voor onze Duitse gasten. Nena en Neuen Leutzig Luftballons.
1: Paradise FM. 80s en 90s weekend. Hasta.

0: niets meer aan toe te voegen. Have a little faith in me, John Hyatt. Een van zijn grotere hits uit de jaren 80. En werd aangevraagd hier op dit machtige station, Paradise FM. Zo neem ik voor je Gabrielle uit de jaren 90 met Dreams. Maar eens even kijken of we hem een beetje wakker kunnen krijgen. Michael Jackson en Don't Stop Until You Get Enough.
1: Met Erik op een trip down.

Een van de meest bijzondere zangeressen uit de jaren 90, Gabrielle. 1993 om precies te zijn, met het prachtige Dreams. Bracht zij uit en scoorde een dikke hit mee in Europa en in de States. Daarvoor die Michael Jackson en Don't Stop Until You Get Enough. Ik kreeg net een appje binnen op ons 675-1031 WhatsApp-nummer. En zei, ja, ik wil eigenlijk een plaatje aanvragen voor mijn stad. Dus ik schreef terug, wat is dan je stad? Ja, mijn stad is Nijmegen. Waarom? Omdat het daar gewoon zo'n één grote teringbende is. Nou, dat is waarvan akte. Ik denk dat je het nieuws wel een beetje gevolgd hebt. Het is natuurlijk één groot drama geweest bij die vierdaagse. Jammer. Hij zegt, zou je voor mij een mooie willen draaien? Met een typische Nijmeegse band. Ik zeg, natuurlijk, jongen. Ik heb Frank Boeien voor je.

0: toch weten wat Vanessa vandaag draagt? En hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
6: Dit is Paradise FM.

alles, maar dan ook alles wat ze doet is magic. Nou ja, het is weer zaterdag, dus... mag weer hoor, hè. Als je niks te doen hebt en niks gepland... altijd leuk om iets magic te doen op zo'n zaterdagavond natuurlijk.

Dat deze wordt aangevraagd op 675-1031. De Bee Gees. Kennen we natuurlijk wel van Staying Alive en Night Fever. Maar deze kwam binnen. Nights on Broadway van Herman. Kan je die dan van mij draaien? Nou Herman, u vraagt, wij draaien. Ja. Zo werkt dat. En aangezien er toch niemand is in deze studio en ik ben helemaal alleen, kan ik alles, maar dan ook alles zelf bepalen. En eer dat ze bij de studio zijn, ben ik toch al zo gevlogen. Hè? Dus, vandaar dat we het allerbeste voor je hebben tot aan 12 uur. En ja, ondergetekende, die kiest ook nog wel het een en ander zelf uit. En dat vind ik ook erg prettig. Waaronder deze uit de jaren 80. De Brooklyn, Bronx en Queens Band. Ik heb voor je On The Beat.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao-Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

van 11 uur. Mijn naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. In Syrië zijn 35 doden en 30 gewonden gevallen door een botsing tussen twee bussen. Het ongeluk vond zaterdag plaats op de weg tussen de hoofdstad Damascus en Deir al-Zor. Een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst botste op een passagiersbus. Meerdere slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties in het land. Jongeren eisen zijn vertrek vanwege onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogingen reflecteren ook onvrede over werkloosheid en corruptie. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de protesten van de kakkelakkenbeweging. Zaterdag vindt er een derde overleg met de regering plaats. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. De onderzoeksrechter plaatst haar onder aanhoudingsmandaat na doorzoekingen in haar woning en op haar werkplek. Defensieminister Theo Franke zegt tevreden te zijn over het optreden van de veiligheidsdiensten. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft de krijgsmacht opdracht gegeven een militair transportvliegtuig in te zetten voor de brandbestrijding in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. Het toestel kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee Dash-blusvliegtuigen. De branden hebben meer dan 22.000 hectare verwoest en 100 gebouwen in de as gelegd. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïnse minister van Defensie Mykhailo Fedorov aangeboden om als adviseur in Italië te komen werken. Crosetto belde Fedorov de dag na zijn ontslag en zei dat hij ontroerd was door het aanbod. Fedorov wordt geprezen voor zijn bijdrage aan militaire innovatie en dronecapaciteit in Oekraïne. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Bij Tinto Body Cochina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Erik Hagedoorn.
5: En die heeft voor je klaarstaan Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.
3: Paradise FM. 80s en 90s weekend.

In het kader van de lekkere disco hier, disco daar. Heaven Must Be Missing an Angel. Aangevraagd door Tilly. Nou, dankjewel. Even een klein applausje. Je weet, 675-1031 is het wereldberoemde WhatsApp-nummer. En daar mag je alles op aanvragen. Maar dan ook alles. Deze kwam er ook op binnen. Een Zweedse band verkocht meer dan 400 miljoen platen. Waarvan 200 miljoen albums. Nou, dan kan ik nog wel even. Zometeen Brian.

Soms komen ze binnen en dan denk je, ah. Ja, die werd ik helemaal vergeten, want die had ik ook kunnen draaien. Nou, onder andere deze dus, Matt Bianco, aangevraagd voor Ted, Whose Side Are You On? En daarvoor het mooie Bryan Adams met I'm Ready. Lekker. We zitten vast in de jaren 80 en dat is maar goed ook. Laura Branigan voor je en Self Control. Oh.

0: paradisefm.cw.
1: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

Het was 1980, om precies te zijn. En ik luisterde toen veel naar de Ferrymaat Soul Show. Op iedere donderdagavond tussen 7 en 9. En ik wist nog niet zo goed wat ik met mijn vrije tijd wilde doen. En toen hoorde ik dit nummer van Lakeside. Fantastic Voyage. En de liefde voor de muziek was geboren. De rest is verleden. Welkom bij de beste 80's en 90's. Tot aan 12 uur. Beetje rug in de tijd. Lekker. George Benson, maar eerst Julio Iglesias.

Even de leukste nummers uit de jaren 80. En fijn dat we hem weer mochten draaien voor je. The Whispers and the Beat Goes On. Nou, even kijken, wat heb ik nog voor je staan? Zometeen Starship, ja, met We Build the City uit de jaren 80. En Wang Chung. Altijd leuk om terug te horen met Dance Hall Days. En dit, mensen, dit is Wet, Wet, Wet and Sweet Little Mystery. Vond het weer gezellig, ik heb het naar mijn zin gehad, ja. 3 uur lang weer terug in de tijd, lekkere herinneringen ophalen. Hoe leuk is dat natuurlijk? Heb een leuk weekend zometeen en ik zie je graag volgende week terug tussen 9 en 12 met de allerbeste 80's en 90's. Doei!

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je

zou. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. In Syrië zijn 35 doden en 30 gewonden gevallen door een botsing tussen twee bussen. Het ongeluk vond zaterdag plaats op de weg tussen de hoofdstad Damascus en Deir al-Zor. Een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst botste op een passagiersbus. Meerdere slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties in het land. Jongeren eisen zijn vertrek vanwege onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogingen reflecteren ook onvrede over werkloosheid en corruptie. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de protesten van de kakkelakkenbeweging. Zaterdag vindt er een derde overleg met de regering plaats. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. De onderzoeksrechter plaatst haar onder aanhoudingsmandaat na doorzoekingen in haar woning en op haar werkplek. Defensieminister Theo Francken zegt tevreden te zijn over het optreden van de veiligheidsdiensten. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft de krijgsmacht opdracht gegeven een militair transportvliegtuig in te zetten voor de brandbestrijding in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. Het toestel kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee Dash-blusvliegtuigen. De branden hebben meer dan 22.000 hectare verwoest en 100 gebouwen in de as gelegd. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïnse minister van Defensie Mykhailo Fedorov aangeboden om als adviseur in Italië te komen werken. Crosetto belde Fedorov de dag na zijn ontslag en zei dat hij ontroerd was door het aanbod. Fedorov wordt geprezen voor zijn bijdrage aan militaire innovatie en dronecapaciteit in Oekraïne. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais. Alsjeblieft.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Enrique Iglesias en Juan Luis Guerra bij Paradise. En Cuando me enamoro. We zijn denk ik allemaal een beetje verliefd geworden deze week.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Op Gloria Soliana. Misschien heb je de video's voorbij zien komen afgelopen week. Eerst mochten we deze dame van 100 jaar oud verrassen met een nieuwe telefoon. Namens Flo en Curaçao te koop. En in die video vertelden we eigenlijk ook nog over haar andere wens. Dat was op vakantie gaan, nog een keertje naar Aruba of Bonaire. Dat is gisteren ook nog eens gelukt. In samenwerking met Eden Beach Bonaire en Divi Divi mag mevrouw Gloria nu ook nog eens op reis. Nu heb ik van een aantal mensen gehoord, ja, we hadden zo graag de reactie van mevrouw Gloria willen horen. Dat was, ze werd een beetje overvallen. Eigenlijk was ze net even aan het slapen. Wat verwacht je ook anders van iemand met zo'n fantastische leeftijd. Maar ik hoop zo meteen, nu mevrouw natuurlijk een telefoonnummer heeft, of ik haar nog een keertje zou kunnen bellen. Dus ik ga zo meteen gewoon eventjes op de Bonnefoy kijken. Want ik weet toevallig wat haar nummer is. Of zij ook opneemt, of ze toevallig bij de telefoon is. Dus eventjes kijken of het allemaal een beetje gezakt is of ingedaald is, wat er allemaal gebeurd is de afgelopen week. En zo meteen ook een nieuwe Water Sports Report met de Mick van The Sea Shack. Weekend Waves komt eraan. Take That ga je ook horen. Dolly Parton. En eerst Miss Montreal.

Beyoncé, If I Were a Boy, hoorde je. But you're just a boy. Op Paradise Wim, dit is Weekend Vibes. Op je zaterdagmiddag, waarop Diamond zelfs vanuit Miami op vakantie aan het luisteren is. Groetjes daar, ik ben benieuwd hoe de vibes zijn in Florida. Op hier op het eiland natuurlijk ook. Wil jij iets horen? Welke vibe past erbij? Welke muziek wil je er wat horen? Dat laat je weten via 675-1031. En we gaan zo eventjes kijken hoe het water erbij ligt. Met Mick van de Sea Shack Weekend Waves komt er ook aan. Aswad ga je horen. En eerst is het Elfaville.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
0: Dit is Paradise FM.
3: Niet alleen de zon, maar ook jij kan lekker shinen met je favoriete.

0: Gotcha en Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Paradise FM.
0: Op jouw zaterdagmiddag, dit is Weekend Vibes, waarbij je normaal gesproken ook altijd de Weekend Waves rond dit tijdstip hoort. Nou, de golven die zijn een beetje de vinger in de hand opgestroomd. De audiogolven weliswaar. Ik ben nog aan het kijken hoe ik dit allemaal op ga lossen. Maar ik beloof je, het komt allemaal goed voor de klok van 2 uur. En dan hoop ik ook nog eventjes Gloria te kunnen spreken. De dame van 100 jaar, die je misschien al af en toe op onze socials voorbij hebt horen komen. Dus blijf hier op 103.1 FM. Ik hoop dat het zo meteen allemaal lekker opgelost is. Gaan we er een mooie zaterdag van maken met zo meteen Vanessa Paradis. En eerst Mojo bij Paradise. Dit is Lady, Hear Me Tonight.

Bob Marley en de Wailers. I shot the sheriff voor je bij Paradise. 1:05 is het geworden. Op jouw zaterdagmiddag, dat betekent dat je naar Weekend Vibes luistert. Tussen 12 en 2. Zo meteen is het tijd voor de tractualiteit. Daarin hebben we het over de Pride Month. Die is begonnen, de World Pride in Nederland. Met onder andere de opening door niemand minder dan koningin Maxima. En gaan we het zo meteen verder over hebben. Pride Songs, daar mag je alvast een beetje over nagedenken. Spandau Ballet hoor je zo meteen. En eerst Roger Sanchez.

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Mijn naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. De Houthis in Jemen melden dat ze de oliesector in Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Een woordvoerder zegt dat drones en raketten zijn afgevuurd op locaties van oliegigant Aramco in Jizan en Yanbu. Beelden op sociale media tonen rook in Jizan. Anonieme bronnen bevestigen dat 2 ballistische raketten bij Yanbu zijn onderschept door een Patriot luchtafweersysteem. De Houthis beschouwen de aanval als reactie op bombardementen in Jemen. In Syrië zijn 35 doden en 30 gewonden gevallen door een botsing tussen 2 bussen. Het ongeluk vond zaterdag plaats op de weg tussen de hoofdstad Damascus en Deir al-Zor. Een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst botste op een passagiersbus. Meerdere slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties in het land. Jongeren eisen zijn vertrek vanwege onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogingen reflecteren ook onvrede over werkloosheid en corruptie. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de protesten van de kakkelakkenbeweging. Zaterdag vindt er een derde overleg met de regering plaats. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. De onderzoeksrechter plaatst haar onder aanhoudingsmandaat na doorzoekingen in haar woning en op haar werkplek. Defensieminister Theo Franken zegt tevreden te zijn over het optreden van de veiligheidsdiensten. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft de krijgsmacht opdracht gegeven een militair transportvliegtuig in te zetten voor de brandbestrijding in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. Het toestel kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 Dash-blusvliegtuigen. De branden hebben meer dan 22.000 hectare verwoest en 100 gebouwen in de as gelegd. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: Met Rieke Pipes, dit is je.

0: beleven bij Paradise in Gold.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: De gay scene in Nederland gaat los, want het is World Pride in Amsterdam. Onder andere ook koningin Maxima, die is bij de opening en is zwaar onder de indruk van de drag queens al daar. Ik ben benieuwd, welk liedje past volgens jou bij dat akkefietje? Nummers die een beetje gay klinken. Nummers over de regenboog, hè? Dat is natuurlijk de vlag van de Pride. Laat maar weten, waar moet jij aan denken? Via 6751031. Dan maak ik zo meteen een leuke top 3. En daar mag je dan ook weer uit kiezen. Zo meteen ook Hot Shell Ray. En hier is Scouting for Girls bij Paradise. This

0: Michelle Ray bij Paradise en Tonight's Tonight.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Tonight Tonight barst het feest los in Amsterdam. Of eigenlijk is het al gebeurd. De World Pride is daar van start gegaan. Dat betekent dat iedereen die daar een beetje, maar ook affiniteit mee heeft, daar een groot feestje van aan het maken is. Kan ik me niet anders voorstellen. Wij maken er een heel kort feestje van op de radio. Welk liedje past bij dat akkefietje? Dat vroeg ik je net. Leontien, die moest denken aan Over the Rainbow. Van die Hawaïaanse zanger met die hele moeilijke lange naam. Maar prachtige nummer.

Welke van die drie wil jij helemaal horen? Optie 1, Over the Rainbow van Israël. Optie 2, Small Town Boy van Bronski Beat. Of toch liever Sam Smith. Optie 3, Dancing with

listen to the beat. Mano Negra, King Kong 5 voor je bij Paradise. De meeste stemmen zijn binnengekomen voor dat prachtige nummer. Ik denk dat het bijna is om mij te treiteren. Maar ik ga dan nu proberen om de naam wel echt uit te spreken. Over the Rainbow. Israël Kamakawiwole. Ja, dat ging toch best goed. De keuze van Nadine. Leontien Fabien.

0: Over the Rainbow. Wat een mooie. Israel Kamakiwakwalo. Kan jij beter, Mick?
1: Nee. Probeer eens. Even.
0: Mick van de Sushek is in de studio aangeschoven. Welkom.
2: Hi, dankjewel.
0: Ja, een beetje abrupt dat je hier bent. Superleuk dat het wel komt. We waren een beetje in de problemen qua audiogolven. Dus ik dacht, we gaan ons maar richten op andere golven. Hè, de zee.
2: Ja, precies. Ja, vandaag lekker windje.
0: Ja, nou inderdaad. Het is weer opvallend weer eigenlijk voor de tijd van het jaar. Hebben we al vaker benoemd. Maar dat geeft natuurlijk toch leuke opties.
2: Ja, precies. Ja. Dit is eigenlijk een beetje zo'n typische Curaçaose dag zoals we hem wel vaker meemaken. Gewoon lekkere wind. Gewoon de standaard Passaatwind.
0: Ja, ja. En die slaat nog flink toe. Dus er is van alles te doen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, precies. Ja, dus deze week hebben we gekozen voor een sport, een watersport. En dat is het windsurfen.
0: Kijk.
2: Ja, de wind hebben we.
0: Ja. Ja. Heb je er veel ervaring mee?
2: Ik zelf niet. De enige keer dat ik gewindsurfd heb, is Bonaire.
0: Ja.
2: Maar hier op Curaçao hebben we natuurlijk meerdere plekken waar je prima kunt windsurfen. Maar het is maar de nummer 1 natuurlijk. Is bij het Spaanse water.
0: Waar ook de windsurfschool zit.
2: Windsurf Curaçao. Ja, precies. Ja, weet je, dat is natuurlijk een heerlijk plekje. Normaal hebben we elke week de Secret Island Find. Nou ja, dit is niet zo heel secret.
0: Nee.
2: Maar ja, dit is wel de plek om dit weekend naartoe te gaan. Omdat er een lekkere, constante wind staat.
0: Ja, en ook niet te gek. Want het is ook, ik bedoel, als het heel erg extreem is, dan is het ook weer niet goed.
2: Precies, precies. Dus het is lekker windje daarvoor. Ik zou niet met je luchtbedje in de zee gaan. Want dan moet je misschien Spaans kunnen spreken omdat je in Venezuela eindigt. Dus daarom denk ik dat windsurfen op het Spaanse water een veiligere optie is.
0: Ja, ja, dan kun je hooguit naar de andere kant afdrijven. Dat overleef je dan ook alweer.
2: Precies, precies. Ja.
0: Dat is altijd wel een dingetje met windsurfen. Ik heb het een paar keer gedaan. En dan, het enige wat ik dan niet kan, dat is die draai maken. Dus dan moet je daar omheen lopen, weet je wel. Of eronder doorduiken. Eigenlijk is me dat nooit gelukt. Meestal gooi ik het dan maar gewoon op de grond. Want anders dan sta je maar vast te houden. En op een gegeven moment dan denk je, oh, dit gaat wel heel erg ver.
2: En dan lig je tussen die jachtjes aan de overkant.
0: Precies. Ja. Ja, die controle die heb ik nooit onder de knie gekregen, denk ik.
2: Wie weet, morgen oefenen of vanmiddag?
0: Ja, ik zit een beetje in een drukke periode. Voor mij zit dat er allemaal niet in. Maar ik kan me voorstellen, als jij een lekker relaxed weekendje hebt, dan is dat een mooie manier om er een adrenaline boost aan te geven.
2: Ja, precies. Ja, en dan hebben we het natuurlijk elke week ook nog over een item die we dan hierbij goed kunnen gebruiken, die toevalligerwijs ook nog bij de Sea Shack te koop is.
0: Kijk eens aan.
2: En dat hebben we deze week, omdat bij het windsurfen in het Spaanse water heb je, moet je ook een beetje opletten op de bootjes. Want je bent niet alleen. Mm-hmm. En de bootjes die moeten jou natuurlijk ook zien. En we verkopen rash guards. Die niet alleen tegen de zon beschermen, maar ook nog leuke kleurtjes hebben. Waardoor je goed opvallend bent voor het bootverkeer.
0: En hou je het extra veilig voor jezelf.
2: Exact.
0: En voor anderen.
2: Ja, klopt.
0: Nou, er zijn volgens mij genoeg soorten van te vinden.
2: Ja, klopt. Ja, we hebben, mijn favoriet is de Cosmic Whale.
0: Mm-hmm.
2: Dat is eigenlijk een soort space environment met dieren die daar zwemmen van onder water. Het is veel te zien in een printje.
0: Ja, je moet het eigenlijk zien om dit te kunnen begrijpen, denk ik.
2: Exact.
0: Of iets anders gebruiken om hier een visualisatie van te kunnen maken.
2: Dan kun je hem zeker waarderen.
0: Ja. Gewoon eventjes een kijkje nemen, dat lijkt me makkelijkst. Dat doe je bij de Sea Shack, bij ons oude pand. Hè. Dat kennen de meeste mensen die naar Paradise luisteren wel. In Salinja.
2: Ja, helemaal goed. En tot
0: nog,
2: volgende week.
0: Tot volgende week. Nog tot 5 uur open, mocht je denken, ik rij even langs.
2: Dat klopt. Tot 5 uur. Gezellig bij Charlie op de koffie.
0: Mick, dank je wel dat je er was.
2: Thanks.
1: Yo.
3: Pingudo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
6: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Dit is Paradise FM.
0: Heel de dag uit volle
3: voort. Nu, Nadine Roos.
0: Met zometeen dubbel.

0: The Weeknd hoorde je in jouw weekend bij Paradise. Blinding Lights.
1: Paradise FM.
0: Terugkijkend op een week, een hele mooie week bij Paradise. Misschien heb je onze video's gezien over mevrouw Gloria, die de mooie

0: The Weeknd hoorde je in jouw weekend bij Paradise. Blinding Lights.
1: Paradise FM.
0: Terugkijkend op een week, een hele mooie week bij Paradise. Misschien heb je onze video's gezien over mevrouw Gloria. Die

0: te uitkomen. Dat hield in een telefoon, verzorgd door Flo en Curaçao te koop. En daarbovenop ook nog eens een fantastische vakantie geregeld door Divi Divi en Eden Beach Resort Bonaire. En nou ja, nu wil het lot dat ik toevallig haar telefoonnummer weet. Dus ik dacht, nou ja, misschien om een beetje terug te kijken op de afgelopen week. Want ik merkte zeker gisteren, toen was ze eigenlijk net wakker. Of we hebben haar eigenlijk wakker gemaakt zelfs. Dat is ook niet zo heel gek als je natuurlijk die leeftijd hebt bereikt. Dat je af en toe een dutje doet overdag. Dus ik denk ook dat de boodschap op dat moment niet helemaal goed landde. Maar ik dacht, hè, misschien vandaag dat het een beetje binnen is gekomen. Dus ik ga gewoon eens kijken of ze al heeft uitgevonden of het lukt om de telefoon op te nemen. Dit moet namelijk het nummer zijn van mevrouw Gloria. Dus even kijken. Nou, gaat er in ieder geval over. Dus hij is opgeladen. Dat heeft ze in ieder geval uitgevonden dan. Maar ja, is ze ook wakker, hè? Misschien is dit net het dutjesmoment zo op het warmste van de dag. De siesta. Of lukt het toch nog niet helemaal met opnemen?
1: Hallo.
0: Hallo, Bontardi. Is dit signora Gloria?
1: La signora Gloria.
0: Nota signora Gloria.
1: Bon. La signora Gloria.
0: Oh, oké. Okay. Mita Nadine, die Radio Paradise. I misa, es agita el number de signora Gloria.
1: No, nota. Oh. Nota, está, no. Oh. Está al revés.
0: Oh, sorry, sorry. Oké. Okay.
1: Sorry. Bon, bon.
0: Ajo. Heb ik dan toch een verkeerd dingetje ingedrukt? Wacht, ik ga hem even opnieuw intoetsen. Dat is wel heel erg, zeg. We gaan hem even opnieuw doen. Want dan denk ik dat ik één cijfertje verkeerd heb. Oh, dat is wel heel slecht. Dan moet het toch deze zijn. Even kijken. Ja, we gaan natuurlijk niet het hele nummer bekendmaken aan iedereen die op dit moment zit te luisteren. Dan is het, denk ik, nog één poging. Wacht, oh wacht, het is één nummer. Ja, het is inderdaad één nummertje anders. Oh, dit is echt heel slecht. Ik zie nu waar de fout zit. Ik wist het nummer inderdaad. Maar ik heb één nummer gewoon verkeerd ingetoetst. Al wat erg. Dat iemand verkeerd zit te bellen. Die denkt echt, waar heb je het over? Nou, misschien heeft hij de video wel gezien. Ik zag. Nou, dan moet dit hem zijn. Moet dit hem wel zijn. Oh, wat slecht. Gaan we weer. Nieuwe poging. Dat werd er nog opgenomen ook. Dat dan weer wel. Nou, het is wel spannend vandaag. Kom ik weer in dezelfde gevoel. Gaat ze überhaupt kunnen opnemen? Is de telefoon opgeladen? Of is ze gewoon de siesta aan het doen, hè? Is wel echt heel stom.
2: E persona aquí no te alcanzaba en el momento aquí.
0: Jammer.
2: Por favor, laga un mensaje después.
0: Nou, dat zullen we dan maar niet doen. Ja, het was toch een heel spannend moment. Dan of ik haar nog even aan de lijn ging krijgen. Het mocht niet zo zijn. Ik hoop dat ze lekker aan het genieten is van een mooie zaterdag, net als jij. Dan maar fijne muziek hebben we ook hier. Lisa Stansfield nu.

het einde van het nummer zit echt een soort geluidje. Alsof er een WhatsApp binnenkomt. Ja, maar dat is het helemaal niet. En we komen wel aan het einde van deze show vandaag. Weekend Vibes op Paradise FM. Ik ben Nadine. Morgen ben ik gewoon weer tussen 12 en 2. En zo meteen gaat jouw favoriete muziek gewoon non-stop door. Met straks Earth, Wind & Fire. Mick Jagger komt eraan. En eerst hoor je de Killers met Human. Tot morgen. Ajo.

0: By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Directe voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties in het land. Jongeren eisen zijn vertrek vanwege onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogingen reflecteren ook onvrede over werkloosheid en corruptie. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de protesten van de kakkelakkenbeweging. Zaterdag vindt er een derde overleg met de regering plaats. De Houthis in Jemen melden dat ze de oliesector in Saudi-Arabië hebben aangevallen. Een woordvoerder zegt dat drones en raketten zijn afgevuurd op locaties van oliegigant Aramco in Jizan en Yanbu. Beelden op sociale media tonen rook in Jizan. Anonieme bronnen bevestigen dat twee ballistische raketten bij Yanbu zijn onderschept door een Patriot luchtafweersysteem. De Houthis beschouwen de aanval als reactie op bombardementen in Jemen. In Syrië zijn 35 doden en 30 gewonden gevallen door een botsing tussen twee bussen. Het ongeluk vond zaterdag plaats op de weg tussen de hoofdstad Damascus en Deir al-Zor. Een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst botste op een passagiersbus. Meerdere slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. De onderzoeksrechter plaatst haar onder aanhoudingsmandaat na doorzoekingen in haar woning en op haar werkplek. Defensieminister Theo Francken zegt tevreden te zijn over het optreden van de veiligheidsdiensten. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft de krijgsmacht opdracht gegeven een militair transportvliegtuig in te zetten voor de brandbestrijding in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. Het toestel kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee Dash-blusvliegtuigen. De branden hebben meer dan 22.000 hectare verwoest en 100 gebouwen in de as gelegd. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: Ka-ching.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De brandweer heeft succes geboekt in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is gestopt dankzij een grote mobilisatie van middelen. Ongeveer 30.000 mensen zijn geëvacueerd uit de kuststreek. In een nabijgelegen gebied woedt een grotere bosbrand, waarbij 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties, de grootste in jaren. Jongeren eisen zijn vertrek na onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de kakkelakkenbeweging, die nu de overwinning heeft uitgeroepen en de protesten beëindigd. De Houthis in Jemen melden dat zij de oliesector in Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Een woordvoerder zegt dat drones en raketten zijn afgevuurd op locaties van oliegigant Aramco in Jizan en Yanbu. Beelden op sociale media tonen rookwolken boven Jizan. Saoedi-Arabië heeft bevestigd dat 2 ballistische raketten zijn onderschept door een Patriot luchtafweersysteem. De president van Kazachstan, Kasym Jomart Tokayev, heeft in een gesprek met zijn Russische collega Vladimir Poetin aangedrongen op een einde aan de vijandelijkheden in Oekraïne. Tokayev noemde het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij vroeg zich af hoe de situatie kan worden opgelost en stelde voor terug te keren naar de diplomatieke gesprekken van april 2022. In Syrië zijn 35 doden en 30 gewonden gevallen door een botsing tussen 2 bussen. Het ongeluk vond zaterdag plaats op de weg tussen de hoofdstad Damascus en Deir al-Zor. Een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst botste op een passagiersbus. Meerdere slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: door buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. En meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagterpse Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws.
1: De brandweer heeft succes geboekt in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is gestopt dankzij een grote mobilisatie van middelen. Ongeveer 30.000 mensen zijn geëvacueerd uit de kuststreek. In een nabijgelegen gebied woedt een grotere bosbrand, waarbij 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties, de grootste in jaren. Jongeren eisen zijn vertrek na onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de kakkelakkenbeweging, die nu de overwinning heeft uitgeroepen en de protesten beëindigd. De Houthis in Jemen melden dat zij de oliesector in Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Een woordvoerder zegt dat drones en raketten zijn afgevuurd op locaties van oliegigant Aramco in Jizan en Yanbu. Beelden op sociale media tonen rookwolken boven Jizan. Saoedi-Arabië heeft bevestigd dat twee ballistische raketten zijn onderschept door een Patriot luchtafweersysteem. De president van Kazachstan, Kasym Jomart Tokayev, heeft in een gesprek met zijn Russische collega Vladimir Poetin aangedrongen op een einde aan de vijandelijkheden in Oekraïne. Tokayev noemde het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij vroeg zich af hoe de situatie kan worden opgelost en stelde voor terug te keren naar de diplomatieke gesprekken van april 2022. In Syrië zijn 35 doden en 30 gewonden gevallen door een botsing tussen twee bussen. Het ongeluk vond zaterdag plaats op de weg tussen de hoofdstad Damascus en Deir al-Zor. Een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst botste op een passagiersbus. Meerdere slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford. Of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food. Van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Rifford. Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor. En een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De brandweer heeft succes geboekt in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarros, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is gestopt dankzij een grote mobilisatie van middelen. Ongeveer 30.000 mensen zijn geëvacueerd uit de kuststreek. In een nabijgelegen gebied woedt een grotere bosbrand, waarbij 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties, de grootste in jaren. Jongeren eisen zijn vertrek na onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de kakkelakkenbeweging, die nu de overwinning heeft uitgeroepen en de protesten beëindigd. De Houthis in Jemen melden dat zij de oliesector in Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Een woordvoerder zegt dat drones en raketten zijn afgevuurd op locaties van oliegigant Aramco in Jizan en Yanbu. Beelden op sociale media tonen rookwolken boven Jizan. Saoedi-Arabië heeft bevestigd dat 2 ballistische raketten zijn onderschept door een Patriot luchtafweersysteem. De president van Kazachstan, Kasym Jomart Tokayev, heeft in een gesprek met zijn Russische collega Vladimir Poetin aangedrongen op een einde aan de vijandelijkheden in Oekraïne. Tokayev noemde het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij vroeg zich af hoe de situatie kan worden opgelost en stelde voor terug te keren naar de diplomatieke gesprekken van april 2022. In Syrië zijn 35 doden en 30 gewonden gevallen door een botsing tussen 2 bussen. Het ongeluk vond zaterdag plaats op de weg tussen de hoofdstad Damascus en Deir al-Zor. Een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst botste op een passagiersbus. Meerdere slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.
6: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Quatre-vingt.
8: Dat is Frans, 80.
7: Frans is 80?
8: Wie is Frans?
7: Nee, restaurant Quatre-vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
8: Dat is ook weer Frans.
7: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
8: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-vingt. 4 wijnen.
7: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
8: Ga je weer.
7: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
8: Quatre-vingt.
7: Exactement.
9: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: At Koyman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at koymanbv.com.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. 1 hap. En je want je zo weer in Suriname.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws.
1: Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezing in Brazilië. Hij is aangewezen als kandidaat van de rechtse liberale partij en neemt het in oktober op tegen de linkse president Inácio Lula da Silva. Flavio Bolsonaro kreeg steun van de Argentijnse president Javier Milei. Lula staat momenteel voor in de peilingen. De Franse president Emmanuel Macron belooft wederopbouw en herstel van gebieden die door grote natuurbranden zijn getroffen. In een post op X zegt hij dat duizenden hectares zijn verwoest en levens zijn ontwricht. Tienduizenden hectares bos zijn al verloren en 167.000 mensen zijn geëvacueerd. Macron bedankt de landen die hulp bieden, waaronder Roemenië, Duitsland en Portugal. Honderdduizenden mensen hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Pride-parade in Berlijn, bekend als Christopher Street Day. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren. De organisatoren benadrukken dat de tocht een oproep was voor democratie en diversiteit, gezien de druk op de rechten van queer personen in sommige landen. De parade, een van de grootste LHBTI+ evenementen in Europa, verliep feestelijk met muziek en kleurrijke outfits. De brandweer heeft succes geboekt in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarros, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is gestopt dankzij een grote mobilisatie van middelen. Ongeveer 30.000 mensen zijn geëvacueerd uit de kuststreek. In een nabijgelegen gebied woedt een grotere bosbrand, waarbij 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties, de grootste in jaren. Jongeren eisen zijn vertrek na onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de kakkelakkenbeweging, die nu de overwinning heeft uitgeroepen en de protesten beëindigd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
4: Je

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford. Of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food. Van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.